hoorden plat in de nek. Het wit draait voor de ogen. Ik zat lus in het zorel, maar ik was nogeld aan de grond. Door stond ze bloedmooi, onweerstaanbaar, onbewogen. Alles aan haar was vrouw, blond en rond. Ze zei, zeg maar jongen, wat is daar weer? Hoe lang ries nog op havenkrachtdeur? Ik geef daar was toe wist voor die holle peert. En we gaan er in mijn Mustang van deur. We gaan er in mijn Mustang van deur.

Ik heb dit beheerd, al zolang ik mij kan heugen. Hij kent mij en hij sleept mij overal erheen. En hij voelt het als ik leef in waarheid of in leugen. Zonder hem ben ik stuurloos en alleen. Ze begon al hard te lachen en zei: jongen, hoe al beest. Wees een kerel, loos dat peer en maak dat vrij. Ontdek alles maar aan mij.

Stetsen, holle stevels en jaast tot op de grond. Hij ging verder stoon en zei, geef dat peer aan mij. Ik zal voor hem zorgen, ik hol hem schaap en gezond. Is dat hij terugkomt, hij bleef vandaag. Want geloof het of niet, maar hij is de speel in die leven. Onbetrouwbaar, trouw en in stille grandeur. Ik geef daar een rood en meer zal ik daar niet geven. Stap niet

was nou goed van slag? Wat moest ik verkiezen? Voor gevoel in mijn kruis of in mijn hart? Als ik voor het ene koos, wat zal ik dan verliezen? De keuze leek zo wit en zwaar. En de man in bloed mooi wief, ze vloog mijn koor nou in de hoorn. Ik dacht, hoe zal die strijd nou eigenlijk omgaan? Maar mijn peer draaide om, ik gaf hem de spoor.

Ik zat nog vast in het zadel en mijn peer leek als hij boren. Hij was sneller dan een mustang en hij was sterker dan stool. En ik had mezelf weer gevonden en doorbij niks verloren. Het leek zo'n mooi ene van verhoor.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui, de rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

verdraaid. Echt een stoul of met ons job, ik ook krijg wat een pas. Ik woog me nooit meer op, Clarice, ik wil dat wat stroever was. Ik woog me nooit meer op, Clarice, ik wil dat wat stroever was. Hazenschuns, dat kreeg ze van.

0: Hoge Noordhuisplaats.
1: De muziek opstart.
2: Grun FM. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
0: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nice op Grun FM.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bode Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bode Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grunnen FM.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord meldt Flitsmeister en camera bij 83,7. A27 naar Almere bij 115,6. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,4.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM.
7: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decem-pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh?
12: En ben de bandjes van het oude ding nogal goud, hè?
11: Jazeker, Klaas. Ik heb bij Jan de Bandenman al naaien laten plaatsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
12: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop.
11: En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 39,9. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 244,9. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
3: Lucas Outdoor. In Wolvenga, dat zit wel goed.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
5: Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Tot 23 tot 26 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht kan in het zuiden een regen- of onweersbui voorkomen. Koelt af naar 16 tot 19 graden. Morgen gaat het in het hele land regenen.
6: Is het al vakantieplan, Joop?
7: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
6: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
7: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
6: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 39,9. A12 Arnhem-Utrecht bij 74,8. A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
4: Radio Fur en

0: Albert Pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
2: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nijs op Grun FM.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven 1 week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakst aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna 1/4 van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er 1 bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Is het al vakantieplan, Joop?
6: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
5: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
6: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurd.
5: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. En de N50 Emmeloord-Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A6 Muiden-Emmeloord bij 83,7. A13 naar Den Haag bij 13,8. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.

0: Rondom de Martinitoren is jouw muziek te horen.
1: Grun FM.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Lukkes Outdoor in Wolvenga.
7: Opruimingsweekend bij Lukkes Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
6: Lukkes Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Met de

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties. Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
2: Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden. In het zuiden is het bewolkt en valt er wat lichte regen. Aan het eind van de ochtend is het 19 tot 23 graden. Vanmiddag zijn er zon- en wolkenvelden en blijft het droog. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Er staat een matige oosten- tot zuidoostenwind. Morgen nog zomers warm, maar wel met een paar regen- en onweersbuien.
3: Is het al vakantieplan, Joop?
4: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
3: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
4: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
3: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is geen sprake van een echte ochtendspits. De meeste vertraging heb je nu op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 3,3. En de A13 naar Den Haag bij 13,8.
1: Radio Fur en...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM.
7: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen... maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen... waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag... Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Is het al vakantieplan, Joop?
16: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
15: Oh?
16: En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
15: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
16: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
8: Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Knopend Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt een camera langs de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244,7. A13 naar Den Haag bij 13,8. En op de A27 naar Almere bij 114,8.

Toen ik nog een kleine jongen was, stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom. Een droom over blauwe zeeën, witte stranden, palmbomen en een mooi donker meisje met lang zwart haar.

verlangen werd groter en groter. En op een goede dag monsterde ik aan op een van die grote witte schepen die naar Jamaica voeren. En daar, bij een kleine lagune, onder een palmboom bij het licht van de maan, zag ik haar staan. Een beeldschoon meisje met lang zwart haar, en haar naam was Soleika. Het was liefde op het eerste gezicht. En die nacht zwoer ik mezelf dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica. Om het voor altijd

0: tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus, onze tools. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Is het al vakantieplan, Joop?
5: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
4: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
5: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
4: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast op twee plekken op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Reewijk heb je een half uur vertraging. Staat 6 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en de Meren heb je daar bovenop 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de camera op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 21,3. A12 van Arnhem naar Utrecht bij 75,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
8: Radio

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga.
5: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nice op Grun FM.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die net als Wildberries militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP-nieuws.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Is het al vakantieplan, Joop?
15: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
14: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
15: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
14: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en knooppunt Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A1 richting Amsterdam bij 3,3. Op de A28 Assen-Zwolle bij 165,3. En op de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.

0: odido.nl/business.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Radio Fur.

0: doe.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Lucas Outdoor in Wolvenga.
7: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
6: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
8: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nice op Grun FM.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik 700.000 euro opgebracht. Dat geldt dus voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Het plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen, maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Radio Fleur en...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Lukas Outdoor.
5: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nice op Grun FM.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze achteraf gezien een verkeerd besluit. Minister van Financiën Heijnen heeft de begroting voor volgend jaar rond en nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijnen niet meer en Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Groen FM weer.
13: Een mix van zon en wolken. Het is op de meeste plaatsen droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond is het nog lang warm en lang helder. Pas later daalt de temperatuur onder de 20 graden. Komende nacht is het droog, koelt het af naar 14 tot 17 graden. Lokaal kan nevel of mist voorkomen. Morgen ook warm, maar dan ook regen en onweersbuien.
14: Radio Fur en

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
7: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nice op Grun FM.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP-nieuws.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu tot €7,900 voor. Op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ja. Dat is een tafel van Noord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Noord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op noordxl.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via...

0: over met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
5: Glunder FM, weer.
6: Een mix van zon en wolken. Het is op de meeste plaatsen droog. En het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond is het nog lang warm en lang helder. Pas later daalt de temperatuur onder de 20 graden. Komende nacht is het droog, koelt het af naar 14 tot 17 graden. Lokaal kan nevel of mist voorkomen. Morgen ook warm, maar dan ook regen en onweersbuien.
5: Radio Fur en

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lucas Outdoor in Wolvenga.
5: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.

bezuiniging. Allemaal een beetje minder, allemaal een stapje terug. Allemaal een beetje hinder van de bezuiniging.

0: do.
1: Lever je vuurwerk in.nl.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga.
9: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
8: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
11: Grun FM. Grun FM.
10: En nou het nice op Grun FM.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot... wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens OM gaat dat ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika... waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, Eiken en Mangohout, Betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Radio Veur en Deur Grunners.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van twee sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van twee bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de drie ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de derde flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Is het al vakantieplan, Joop?
13: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
12: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
13: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
12: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
5: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur op onthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Ook op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 212,4. A6 Lelystad-Muiden bij 61,0. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen wordt geflitst bij hectometerpaal 141,3.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties. Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. FM weer.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. Morgenavond en nacht stevige onweersbuien. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven.
3: Is het al vakantieplan, Joop?
4: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
3: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
4: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
3: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn 20 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,4. A12 Den Haag-Arnhem bij 64,1. En op de A27 Utrecht-Almere staat een flitser bij hectometerpaal 115,1.
1: Radio

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.

0: Wolvenga.
1: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
0: Lucas Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
3: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nijs op Grun FM.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs Gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om Gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Is het al vakantieplan, Joop?
9: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
8: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
9: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
8: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
2: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur vertraging. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afritzaandijk en Afritavondhoorn, een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot, een kwartier. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Knoopend Valburg en Bemmel, 4 kilometer file door een ongeluk. De rijbaan is daar ook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,4. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6. En op de A30 Barneveld-Ede staat een flitser bij hectometerpaal 16,3.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
14: Grun FM weer.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. Morgenavond en nacht stevige onweersbuien. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven.
15: Is het al vakantieplan, Joop?
16: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
15: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
16: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
15: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
14: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk, een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn. Een uur extra reistijd. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Andelst en knooppunt Ressen een half uur oponthoud. Dat is een nasleep van een ongeluk. In Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A7 afsluitdijk Heerenveen bij hectometerpaal 107,9. Op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5. En op de A50 Zwolle-Arnhem wordt geflitst bij hectometerpaal 209,5.
14: Radio Veur en Deur Grunner.

0: pilsteek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga.
6: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nice op Grun FM.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een dakloze opvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
12: Is het al vakantieplan, Joop?
13: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
12: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
13: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
12: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden en Waloort bij hectometerpaal 83,6. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens wordt geflitst bij hectometerpaal 18,0.

0: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: bestreekt. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf. Grun FM weer.
1: Vanavond en vannacht is het droog en kan het plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag trekken er stevige buien met onweer over het land. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven.
2: Is het al vakantieplan, Joop?
3: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
2: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
3: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
2: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
0: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is weer vrij. Na een ongeluk voor afrit A van Hoorn nog 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Knoppen de Hocht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden-Lelystad bij hectometerpaal 69,3. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,0. En op de A30 Barneveld-Ede wordt geflitst bij hectometerpaal 16,3.
0: Radio

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga.
5: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus. Kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
4: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Is het al vakantieplan, Joop?
14: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
13: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
14: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
13: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A6 Muiden en Meloord bij hectometerpaal 83,6. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,4. En op de A35 Enschede-Almelo wordt geflitst bij 69,2.

Ik trof vooral de rot op mijn V&D. Maar ik ging net naar boven en zij naar beneden. Weer op begane grondafdeling, dames onder goed. Kreeg ik haar weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bus altijd, ik slot een beet. En riep de wel.

Meen. Nee, ik heb de leiding.

0: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Radio Fur en

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Plus.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: Opruimingsweekend bij Lucas Outdoor. Alleen 28, 29 en 30 augustus kortingen tot wel 50% op tuinmeubelen.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nijs op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Radio Fur en

Nou eens aan, nee zeg maar niks, doe maar best zwiegen. Het valt nou nog zwoer, maar dat was wist, dat kist kriegen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als maar bimi blijft vannacht. En dan zou het zijn, als du straks wakker wordt.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend, staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Bij Eurojackpot maak je elke

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Albert Pas dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
2: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nijs op Grun FM.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Radio Fur en

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
3: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nice op Grun FM.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Fun FM.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
10: Grun FM. Grun FM.
9: En nou het nice op Grun FM.
11: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Groot.

voor voor zon en de regen, de dag en de nacht, alweer deur je bewegen deur. Stroten en steken op hoog in een kroeg, steekt de vlam van je leven in. Lopend over het hoge der aarde is nog even in den kroepen wie naar boven. Al verder nog verder, van toren tot a en martini, verrassend ogenliks van de roemte, een vlammende, lellende, leemtige vis van ovis met het liefde wel een dreun. Mijn groene

gehad, maar eenmaal geest op plaats. Voor mijn grunniger stad. Ach, dat kriegst du zo lang, ja zo lang, als du wilst. Kist du weestig, hoorst jongend, dwars deur de volkenstroot, dat gert deur aan het einde. Aan het einde, bij het laatste perron, door kist du twee ding down. En of waarom ik hoor die mimmen op kerkhof. Maar ja, hier ligt gaan een meer te wachten op die. Als du fort magst naar het berg, over het water, over het brug, op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Was langzaam wekken door zonne en regen. De dag wordt al middag op zee.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.